0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruit-minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weits, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt. Maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge rode duivels. De belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes, die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.
0: Dit is

0: stemmen op de top 2000 kan nog tot zondagavond als je niet kan kiezen of wat inspiratie nodig hebt. Je kan stemmen op de favoriet van Camille. Die kiest voor een plaatje dat ruim 15 jaar voor haar geboorte een dikke vette wereld heeft.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hey, ik ben Camille. Vorig jaar had ik een hele mooie notering in de Joe Top 2000 met vuurwerk. Dankjewel daarvoor. En vergeet ook zeker dit jaar niet te stemmen op mij. Ik heb zelf ook mijn ultieme favoriet in de lijst gestemd. Dat is Like a Virgin van

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100% met de Pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oh.
2: Oei.
4: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
4: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
7: Ford.
1: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
10: Pearl.
9: Voorwaarden op pearl.be.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voor.

0: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Dit is Joe.

0: De ochtend van Joe.
1: Hey, goedemorgen allemaal. We zijn alweer 30 september. Het is alweer de laatste dag van de maand september.
2: Ik vind het fijn. Morgen is precies weer zo 1 januari. Een nieuwe maand, nieuwe kansen voor een beter leven.
1: Als je jarig bent vandaag, proficiat. Gefeliciteerd in naam van het volledige Joe-team. En je zit in goed gezelschap. Er zijn twee muzikale buitenbeentjes jarig. Onder andere jarig vandaag deze grote artiest Max Verstappen.

0: ja, dat is eigenlijk een plaatje dat gemaakt werd rond Max Verstappen door een Nederlandse DJ-duo Carte Blanc. Ik draai dat soms en dat werkt altijd. Max Verstappen is natuurlijk de Formule 1-piloot. Die wordt al 29 ondertussen.
1: Onvergetelijk.
0: En ook jarig. Ja, een man die vorig jaar zijn muzikale debuut heeft gemaakt bij ons. Isabella A. had toen een coverrubriek. En op een bepaald moment zou ze Where the Wild Roses Grow van Nick Cave en Kylie Minogue brengen. En toevallig liep Koen de Bouw, de jarige, hier rond in de gangen bij DPG. Ze heeft hem vriendelijk gevraagd om mee te zingen. En de rest is geschiedenis. Ze hebben een prachtige versie gemaakt van Where the Wild Roses Grow. En hij is jarig en wordt vandaag...
1: Een hele knappe man.
0: 62 wordt hij.
1: Oh ja, maar die is zo knap.

0: In de online wereld van onze kinderen. Elke dag om 6:30 deze week bespreken we een ander thema. Dat gaat van de juiste leeftijd voor een smartphone en gezonde schermtijd tot sociale media, online pesten, gamen en sexting. En dat is het thema van vandaag, sexting. Ja, dat klinkt heel heftig, hè? Je wil niet dat je kind daarmee bezig is. Maar misschien moeten we eerst eens checken bij Wannes Magits van Sensoa. Die houden zich bezig met seksuele gezondheid. Wat dat is, sexting?
1: Sexting is het sturen van seksueel getinte berichten of beelden naar iemand. En dat doorgaans is daar niets mis mee, maar het wordt wel grensoverschrijdend als een van de personen geen toestemming geeft. Zo enkele voorbeelden zijn iemand die ongevraagd een dickpic stuurt, iemand die iemand onder druk zet om te sturen, of iemand die foto's van iemand anders verder doorstuurt zonder toestemming. Dan is er geen toestemming en is dus grensoverschrijdend.
0: Ik kan heel veel ouders geruststellen. 8% maar van de jongeren doet het. 8%. Ja, dat is niet veel, maar dat is ook niet weinig natuurlijk. En je zal maar eens ouder zijn van iemand van die 8%. Maar hoe zit het dan wettelijk in elkaar? Vanaf welke leeftijd mag je dat doen, sexting, en met wie?
1: Onder de 16 jaar kan iemand volgens de wet geen toestemming geven om te sexten. Niemand mag dus sexten met iemand jonger dan 16. Dan 16 en 17 jaar, die mogen onderling wel sexten. Als ze daar allebei toestemming voor geven. En als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je enkel nog seksten met iemand die zelf ook meerderjarig is.
0: Ja, dat zijn de regels. Zeer helder. Nooit het hoofd erbij doen, hè. Dat is een gouden tip die altijd wordt aangeraden. En als ouder heel begripvol reageren, niet boos zijn, want dan komt je kind thuis nooit meer iets vertellen. Maar ja, vertellen is één ding, maar hoe kan je helpen als ouder? Waar kan je terecht als sexting misloopt?
1: Dat hangt af van de leeftijd van het slachtoffer. Hè? Is het slachtoffer minderjarig, dan is Child Focus een uitstekende hulplijn. We kennen Child Focus van posters van de vermiste kinderen, maar zij hebben ook een heel hulpaanbod rond online grensoverschrijdend gedrag. Dus Child Focus is eigenlijk voor jongeren de plek. Ben je meerderjarig, want natuurlijk ook volwassenen die seksten soms, dan kunnen ze terecht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.
0: Heb je het genoteerd, Valerius?
2: Ja, dat is wel heftig.
0: Heel heftig. En als je nog eens vragen hebt over sexting, dan kan je ze stellen via het slimmer online platform van Proximus. Gewoon op Google intypen, Proximus, slimmer online, en dan zit je meteen op de juiste pagina. Morgen hebben we het over cyberpesten.
3: Het samen met Proximus voor je kids online even fun maken als offline? Dat is slim. Proximus.

0: achter de kerktoren.
1: Maar sexting, ja, dat is iets dat kenden wij niet in onze jeugd. Dat komt er nu ook weer bij die gasten.
0: Ja, en we hebben een mama aan de lijn die het heeft meegemaakt. Goedemorgen, ja, anoniempje ga ik zeggen, hè, want ik snap dat je niet met je naam op de radio wil, maar jij hebt het meegemaakt met je dochter van 12. Vertel.
2: Ja, het is ook al 4 jaar geleden, ze is nu 16 jaar. En ik ondervond aan mijn dochter dat ze zo stil en teruggetrokken was. Ik zei, dat klopt iets niet. En gelukkig kon ik op haar Snap-profiel inloggen en kijken. En toen zag ik allemaal berichtjes in het Engels. En foto's van haar dat ze moest trekken. Je weet wel, naaktfoto's.
0: Van zichzelf.
1: Op haar 12.
2: Ja, onder dwang. En hij bedreigde haar van, als je iets doet, ik kom je zoeken. Ik ga je familie iets aandoen.
1: What the fuck?
2: Dus mijn dochter zat toen op het moment bij haar papa. Dus we zijn gescheiden. En ik bel haar op, zei Zina, moet je mij niets vertellen? En ze begon te wenen.
0: Oh.
2: Zei, kijk, ga naar je stiefmama. Hij geeft de telefoon eens. En ze heeft dan beginnen vertellen en vertellen. Dan zijn we naar de politie gegaan. En inderdaad zijn dat allemaal een verslag van gemaakt en ook doorgestuurd naar Child Focus. Het IP-adressen controleren en al. Maar helaas is die man, jongen, nooit gevonden.
1: Ja, dat is ambetant, hè.
2: Ja, hij deed zich voor als een 14-jarig kind. Maar uiteindelijk was een volwassen man, hoe dat hij schreef en al. En die foto's dat hij dan zag passeren van, nee.
0: Goh.
2: Dus ja, dat hij daar wel wat getekend.
0: Amai.
2: Dus ja.
0: Ja, want hoe is het nu met je dochter 4 jaar later?
2: Wel, die de psychologische begeleiding had via het CLB. En nu, ja, het is een vrolijke meid. Ze doet het goed op school, ze doet weekendwerk. Allee, ja. Ze heeft een vriendje, ze heeft veel vriendinnen waar dat op kan rekenen. Dus ja.
0: Hey,
2: maar ik raad aan, als je moeder een voorgevoel heeft, vraag toch eens, kijk maar een keer op in de Snap kijken of WhatsApp. En gewoon rustig over praten dat haar fout niet is.
0: Ja.
2: Dat ze er niets kunnen aan doen. Dus ja.
0: Echt fantastisch, echt waar, Vanessa. Oei, sorry, nu heb ik je naam toch gezegd. Ja. Oh, dat maakt niet uit. Sorry, lieve schat, maar dat maakt niet uit. Je hebt dat fantastisch gedaan. En dat is de reden ook waarom kinderen dan tegen jou praten. En ik ben heel blij dat je dochter nu vrolijk in het leven staat.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, en dankjewel voor je getuigenis ook over dit gevoel.
2: Nee, geen probleem. Geen probleem. Ik wens jullie een fijne dag nog daar. Dit is
3: Joe. Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be. Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwheden je zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
5: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
3: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
4: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
9: Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klacht aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van Vooruit minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in.
10: Op het eerste zicht lijkt het een tijdelijke bump in the road, om maar te zeggen. Lijkt het een tijdelijk probleem dat opgelost geraakt. Maar het is wel heel forse communicatie van beide partijen Vooruit, als blijkt dat dit ook zo snel kan worden opgelost.
9: Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde.
10: Er wordt voor maar bijna €200 miljoen gesaneerd op personeel. En dat doet mij denken dat er toch op een bepaalde manier ontslagen zullen gebeuren. En ook de Vlaamse ambtenaar heeft ook nog 2 feestdagen officieel. Koningsdag 15 november en Allerzielen 2 november. En ook die 2 feestdagen worden geschrapt.
9: En dat brengt €17 miljoen op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering €150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is, maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Ezzara El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte. Dat zag ook bondscoach Gilles Wert.
11: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
9: Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
8: Dit is Joe 80.

0: jongens, we gaan het toch eens even over de cent hebben en over de Vlaamse regering. Je hebt daarnet gehoord dat er nog een fout in de berekening zat. Dus dat moeten ze deze ochtend nog proberen op te lossen, want nu gaat er veel minder geld naar welzijn dan voorzien was. Vooruit heeft dat gelukkig nog op tijd gezien. Maar ze gaan dat opnieuw bekijken vandaag. Ik weet niet of je de concrete maatregelen gisteren in het nieuws hebt gezien.
1: Mag ik heel eerlijk zijn?
0: Ja.
1: Ja, ik heb geen krant gezien en geen nieuws gezien. En ik was bezig met het leven eigenlijk.
0: En met het goede weer van gisteravond. Maar gisteren is al heel veel uitgelekt van de nieuwe maatregelen. En HLN heeft het even uitgerekend. De impact vooral voor gezinnen en met name jonge gezinnen zullen het zeker ondervinden. Maar vooral voor gezinnen zal tussen de 2400 en de 18.000 euro extra gaan kosten. En hoe komt dat? Een van de belangrijke dingen. De registratierechten als je een huis koopt, die gaan van 2% naar 3%. Eerst was gezegd voor huizen van meer dan 500.000. Dat gaat niet gebeuren. Het is voor alle woningen gaat het van 2% naar 3%. Nu moet daar wel bij gezegd worden dat het vorig jaar van 3% naar 2% is gegaan. Dus ja, dat was even hoop en nu wordt het alweer teruggedraaid.
1: Maar leningen die ook wel heel duur zijn, dat wordt heel duur om een huis te kopen.
0: Maar de jaren daarvoor, ik denk dat heel veel van ons nog geleend hebben aan maar dat de registratierechten zaten van 6% of wat was het, 9% of 10% op een bepaald moment. Dus ja, dat is een beetje dubbel, maar goed. De geboortepremie, waar ik niet van wist dat ouders dat krijgen als een kind geboren wordt. Geboortepremie van 1310 euro voor elk kind. Dat heb jij twee keer gekregen. Grote gezinnen verschillende keren. Omdat dat natuurlijk ook wel van pas komt op dat moment. Gaat niet meer zijn voor elk kind, maar alleen maar voor het eerste kind. Eén keer ga je dat nog krijgen in een gezin.
1: Okay.
0: Daarna niet meer. Dat is een enorme besparing. Maar ja, weet je, als je gezin, het groeipakket, het vroegere kindergeld, dat was tot 25 jaar. Hè, als de kinderen nog thuis woonden en nog studeren. Dus een kind gaat bijvoorbeeld geneeskunde studeren of heeft wat meer tijd nodig voor de studies. Ja, op 23ste is het gedaan met kindergeld. Dat stopt. En het strafste misschien nog wel, dat heel veel mensen gaan voelen, de dienstenchecks, die waren al van 9 naar 10 euro gegaan, die gaan naar 12 euro voor iedereen. Nu, moet daarbij gezegd worden, en dat wist ik niet, dat is een kleine nuance, maar ik wist dat niet, voor elke dienstencheck die wij dus betalen, voor onze strijk of voor onze kuis, legt de Vlaamse overheid daar veel geld bovenop. En als je zou gokken hoeveel dat is, dan zou je denk ik niet weten. Je betaalt nu als consument, dat wordt 12, maar je betaalt nu 10 euro per check, betaal jij van je eigen cent, omdat iemand komt poetsen bij jou. Maar de overheid legt daar per check 19 euro bij.
1: Wow.
0: 19 euro, dat is bijna het dubbele dat betaald wordt door de overheid. Dat is een subsidie van in totaal 1,6 miljard euro. En ja, je mag nu zeggen wat je wil, ja, de overheid moet allemaal betalen, maar dat zijn ook onze centen. Hè? Als er een gat is in de begroting, dan is er ook een gat in ons huishouden, in onze begroting. Dus ja, misschien valt daar iets voor te zeggen dat die dienstenchecks wat duurder
1: worden. Ja, maar ik vind de ene subsidie is de andere toch niet. Hè? Ik vind zo die dienstenchecksubsidies, ik bedoel, dat heeft al zoveel opgeleverd. Ten eerste al voor de overheid, want daardoor minder zwart werk. Want laten we eerlijk zijn, vroeger hadden we toch allemaal, alleen mijn ouders hadden Gertrude. Ja, dat was altijd in het zwart, hoor. Ja, dat was zo. Dat waren die tijden. Maar ook door die dienstenchecks zijn veel meer laaggeschoolde vrouwen en mannen aan het werk kunnen gaan terug.
0: Waar, ja.
1: Veel meer jobcreatie. En het heeft er ook voor gezorgd dat daardoor andere huishoudens, dat je makkelijker met twee kunt gaan werken. Hè?
0: Ja, want, dat levert ook weer op voor de overheid.
1: Natuurlijk, vrouwen, mannen die dan gaan werken en je hebt kinderen, dan is het fijn als dat huishouden toch een beetje uitbesteden wordt.
0: Ja,
1: hè?
0: Er staat vandaag een poetsvrouw, een poetshulp in de krant, die zegt, ik ben nu al, gisteren door de aankondiging, het is nog niet zover, al één van mijn vaste klanten kwijtgespeeld. Die zegt, ja, het gaat niet meer. Van 9 naar 10 vond ik al lastig, van 10 naar 12 gaat niet. Voor oudere mensen niet evident, voor jonge gezinnen die het moeilijk hebben, niet evident om nog hulp in huis te halen.
1: Maar ik hoorde dat van onze poetshulp al bij die vorige keer van 9 naar 10 euro, dat het toen al...
0: Dat is een uurtje minder of iets.
1: Ja, een uurtje minder of toch. Ja, als je de som maakt uiteindelijk, want uiteindelijk moet je ook dan nog geld geven aan zo'n soort van poetsbureau. Dus het is niet, het stopt niet bij de dienstchecks, er komen nog kosten bij.
0: Even vragen aan de luisteraars. Snappen jullie wat er nu gebeurt? Maar vooral een belangrijke vraag. Gaan jullie er op een andere manier mee omgaan? Ga je voelen dat je minder werk gaat hebben als je zelf werkt met dat systeem? Of heb jij nu zoiets van, ja, bij ons, poetsvrouw, het zal een uur minder zijn per week?
2: Dit is Joe, 80s en 90s.

0: Sven en Anke.
1: Ochtend van Joe.
2: Maar het duurder maken van de diensten, chefs, checks van 9 naar 10 euro gegaan, nu naar 12 euro. Heel veel meningen, hè. Christine zegt, ja, er wordt een uur minder gewerkt, van 4 naar 3 uur. Het moet gewoon, want het kan gewoon niet anders. En ze gaan in die 3 uur dan hetzelfde moeten doen dan de 4 uur van vroeger. Ik weet dat dat niet evident is, maar we kunnen het niet mee betalen. Jean, zijn moeder, kreeg al aanvragen om terug in het zwart te gaan werken. Gelieve mijn naam niet te vernoemen, ik heb alleen je voornaam vernoemd, Jean. Ze gaat het natuurlijk niet doen als er iets gebeurt, zoals een werkongeval of zo, maar dat

0: week. Op dinsdag kom ik thuis en denk ik, een uur ligt het hier proper en dan komen de kinderen terug van school en dan is het gedaan. Dus één keer in de week is zo het lichtpuntje daar. Maar heel veel mensen overwegen om dat lichtpuntje niet één keer per week te doen, maar één keer om de twee weken. Wendy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent dat echt van plan om dat te doen als die dienstenchecks duurder worden?
1: Ja, ik heb er wel over nagedacht om te reduceren naar één keer in twee weken pas. Ja. Maar
0: het zijn heel veel mensen die dat sturen,
2: ja, dat
0: om de 14 dagen. Ja, goh, dat gaat een gemis zijn, hè, Wendy?
1: Inderdaad, ja. Zeker, ja, maar vier kinderen, zeker en vast.
2: Oh, vier kinderen,
0: hoe oud zijn die? Kan je die niet een beetje aan de gang zetten? Want ik ga dat nu thuis ook wel forceren.
1: Ik denk dat ze zijn aan het luisteren, dus ik denk dat ze inderdaad een beetje meer taakjes
0: aan krijgen. Voilà, want die forfaitaire kosten komen er dan ook nog eens bij, Sven. Dat is echt, hoeveel moet jij betalen, Wendy, zo wat er nog eens extra bij komt buiten die dienstenchecks?
1: Ik denk dat bij mij, dat is per drie maand, en ik denk dat dat iets van €40 is. Dus sowieso, ook als ik nu naar één keer in de twee weken ga gaan, blijft die forfaitaire kosten
2: hetzelfde voor mij. Right, het leeft ongelooflijk. We zijn er niet over uitgepraat.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
5: Nu ook in je Maxizo winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: De Mist Je Dutchess van Connections.
10: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
11: Tjuh, dat heb ik gemist.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: Sven en Anke.

0: gaat eraan komen, hè. De beslissing is genomen door de Vlaamse regering. Dienstenchecks van 10 naar 12 euro. Ja, er komen heel veel reacties in alle mogelijke richtingen. Het leeft ontzettend bij de Vlamingen. Enkele kleine conclusies. Het wordt lastiger voor de poetshulpen. Er zal minder werk zijn. En als er minder uren zullen gaan, zullen mensen toch evenveel resultaat vragen.
1: Ja, dat hoor ik nu al, hè, van onze poetshulp. 3 uur per week, maar het moet wel net op dezelfde manier gekuist zijn.
0: Ja, dat is onmogelijk voor die mensen. Hè. En er gaan veel jobs verloren gaan. Daar maken veel mensen die daar nu in werken zich zorgen over. Maar ook wat heel vaak binnenkomt. Ja, we hebben geen poetshulp, zegt Pascal. Maar ik vind dat ook niet zo erg. Ik vind vooral dat oudere mensen recht hebben op hulp met dienstenchecks. Mensen die het moeilijk hebben. Mensen die chronisch ziek zijn. Mensen die alleenstaand zijn en in de problemen zitten met veel kinderen bijvoorbeeld. Die moeten we helpen. Dan mogen we het echt niet duurder voor maken, die dienstenchecks. En mensen voor wie het eigenlijk niet gaat uitmaken, die 2 euro extra. Ja, die moeten er ook niet over klagen, want die wordt al enorm geholpen door de overheid. En dat geldt voor veel van die
1: dingen.
0: Dat
1: geldt voor alles. Dat geldt ook voor die kinderbijslag. Dat geldt ook voor registratierechten, voor die huizen. Eigenlijk geldt dat voor alles. Hè. Als ze het zouden kunnen controleren, ja, dat het geld naar de goede gaat.
0: Ja.
1: En niet naar de profiteurs, dan zijn we het er toch allemaal over eens.
0: Ja, maar de profiteurs...
1: Ja, je weet wat ik bedoel. Hè.
0: Ja, maar je hebt ook het gelijkheidsbeginsel dat eigenlijk iedereen dezelfde regels zou moeten volgen. Het is ook heel moeilijk om het onderscheid te maken vanaf hoeveel krijg je dan steun of onder hoeveel...
1: Zal ik dat wel bepalen?
0: Dat is goed.
1: Ik zal dat wel bepalen. Ik zal er wel een mail gooien.
0: Anke Vlaam.

0: de dag.
1: Ik vond het wel leuk gisteren dat ik eens mocht meeraden toen Martijn Peters zijn nieuwe boek hier kwam voorstellen in de studio. Mocht ik ook meespelen, Anke?
2: Yes.
1: Maar nu is het weer, het ligt helemaal in jouw handen en in dat van de luisteraars met 6.
2: Oké.
1: Okay. Ja, maar wacht, ik ga meer details geven.
2: Ja. Ik was te lui om nu al in actie te schieten. Ik moet eerst wat tips hebben.
1: Zes maanden. Gemiddeld. We hebben dit gemiddeld 6 maanden in huis.
2: Oké.
1: Okay. Maar niet langer. Zes maanden. Maar eigenlijk, dat je zelfs afvraagt, maar waarom hebben we dit gemiddeld 6 maanden in huis
2: maar
1: eigenlijk?
2: Is het een soort van toestelletje?
1: Nee, dat is niet een soort van toestelletje.
2: Een soort van spinnetje?
1: Het is ook niet een soort van spinnetje, dat is het
2: maar
1: ook
2: is het
1: niet.
2: Een insect?
1: Nee, het is geen dier.
2: Maar vind ik het leuk dat het in huis is? Of ben ik blij als het vertrekt?
1: Ik denk dat wij eigenlijk allemaal uiteindelijk dat in huis hebben, wel eens. De ene korter, de andere langer. En dat we dan daar, we hebben ook allerlei redenen waarom we dat in huis hebben. En luiheid kan er één van zijn, maar het kan ook een praktische reden zijn. En die is eigenlijk, denk ik, niet 100% nodig.
2: Maar heb ik het in huis?
1: Jij hebt het zeker in huis.
2: Echt?
1: Veel meer dan ik.
2: Echt?
1: Ik denk dat ik er kordater mee ben dan jij.
2: Maar hoezo? Jij je hebt het over spinnenwebben, hè?
1: Nee, ik heb het niet over dieren.
2: Of stofwolken?
1: Nee. Ik ben er kordater mee. Also, ik bedoel, ik denk, wauw. Maar jij,
2: dingen die over datum zijn.
1: Nee, dat is het ook niet.
2: Geen want dat heb ik wel, als ik dat moet weggooien, dan heb ik, lege keukenkasten.
1: Is het niet. Is het totaal anders.
2: Waar zit ik al in de goede richting in, Petteke?
1: Sander zit niet in de goede richting eigenlijk, hè? Nog niet helemaal.
2: Maar wacht, 6 maanden in huis, en wanneer krijg je het dan opnieuw? Schaf je het dan opnieuw aan?
1: Oh ja, dat komt zeker terug. Dat is iets wat, je raakt daar nooit helemaal vanaf. Ze hebben het zeker in de action.
2: Batterijen?
1: Nee, dat is
2: Ik weet het niet.
1: Dat is een hele leuke. Help Anke even alsjeblieft via de app van Joe. Waar zou het over gaan?

0: 6.
1: Maanden.
0: 6 maanden hou je het in huis of heb je het in huis en daarna verdwijnt het.
1: Sam, gemiddeld, hè?
0: Gemiddeld. Ja. Sam stuurt een lief. Dan heb je het gat, dan is het goede ervan.
1: Sam is een veelverbrander.
0: Björn stuurt mijn kerstboom. Die zet ik meestal van oktober tot maart.
1: Ja, maar dat is niet zo'n slechte eigenlijk. Want, maar dat zal niet gemiddeld zijn in Vlaanderen. Maar er zijn wel mensen die dat doen inderdaad.
0: Zeker dat. Maar dan gaat het een neppert zijn die toch naar de zolder gaat.
1: Ja, ik hoop het.
0: Medicijnen. Ja, batterij had ik zelf al gesuggereerd. Komt heel veel binnen. Chocolademannetjes. Van Sinterklaas. Die dan nog met Pasen er nog zijn. Kaarsen. Die branden we 6 maanden. De doos met papier en karton.
1: Ah, de doos die waar alles verzamelt.
0: Die je dan niet buiten zet.
1: Ja,
0: was het een hasselt vanochtend trouwens. En ik dacht, oei, die van ons staat niet buiten. Maar goed, dat terzijde. Wat komt hier nog binnen? Kant-en-klare maaltijden.
1: Dat je die voor 6 maanden moet op.
0: Maar in de diepvries misschien.
1: Oké, dat zou kunnen.
0: Plastieke potjes en deksels. Ja, nee, die gaan hier niet een heel leven mee, Virginie. Geurverfrissers, billendoekjes, rommel, schoonmaak- en verzorgingsartikelen, zonnecrème.
1: Oké, Anke, ik ga ingrijpen.
0: Prullen, haar, insectenspray, is al gezegd?
1: Nee, maar je zat wel op een bepaald moment heel erg dichterbij, Anke. Heel erg dicht. En ik ga het verklappen, want we moeten er straks in een gesprek over hebben. Want we hadden daar discussie over. Ja, je zit niet in die meeting als het over het cijfer gaat. Maar we hadden daar zo verschillende gedachten over in ons team. Het gaat over de dozen, hè, dozen wel degelijk, waar producten in verpakt zitten. Bijvoorbeeld, je koopt een nieuwe televisie.
0: Oh, ja. Ja,
1: de verpakking die daar rond zit.
0: Ja,
1: Die bewaar je. Waarom bewaar je die? Je weet maar nooit dat de tv niet goed werkt en dat ik hem moet terugdoen.
0: Of doorverkopen. Met Lego of zo.
1: Dat is nog iets anders natuurlijk. Ja. Hè? Maar het gaat echt over die verpakkingen waar je van, ja, een tv die hang je niet om door te verkopen.
0: Ja.
1: Ja, die hang je op of die zet je op de kast en dat is dan eigenlijk hopelijk voor toch een aantal jaar. Maar veel mensen denken, in verband met de garantie en zo allemaal, moeten we dat toch bewaren zolang er garantie op zit. Of dat waar is of niet waar is, gaan we zo meteen aan Laura vragen. Laura werkt bij Testaankoop. En ze kan ons perfect uitleggen of je het wel moet bewaren, die verpakking, of dat er eigenlijk helemaal niet nodig is.
0: En jij denkt dat heel mijn living vol staat met oude dozen of wat?
1: Die hele uwe living.
0: Maar
1: jij hebt toch nog wel hier en daar een oude doos.
0: Nee,
1: ik ben al
0: blij.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Jelewa, Dieter Koppes hier. Mijn ultieme Joe Top 2000 is Heart of Gold van Neil Young. Zo'n pure, eerlijke muziek. Hoe dat die de ziel uit de gitaar weet te knijpen. Ik en mijn neven, wij spelen allemaal een beetje muziek en ik krap bij de kelder in en cover bij wat nummers van Neil. Dus vandaar. Grote liefde, Heart of Gold. Prachtig nummer van Neil Young.
4: Keep me searching for a heart.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag 5 oktober.
5: Dit is Joe. Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden. Tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
6: Vroeger had ik iets van, o jonger, o liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
7: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
8: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
9: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
10: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
9: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
10: Oh, met praline, die gouden.
9: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
8: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Beemsterkaas. Lekker. Echt lekker.
2: Sven en Anke.

0: Het cijfer van de dag.
1: Het onderzoek blijkt dat mensen de verpakking of de doos van een pas aangekocht product, maar het gaat vooral over elektronica natuurlijk, 6 maanden bijhouden voor het geval ze het product nog zouden moeten terugsturen. Laura Klaes werkt bij Testaankoop. Goedemorgen, Laura.
2: Goedemorgen.
1: Is dat herkenbaar voor jou van die 6 maanden?
2: Ik kan dat heel goed begrijpen. Ik ben iemand die echt dozen tot in de eeuwigheid der eeuwigheid bijhoudt. Dus het kan heel goed.
3: Een speciale dozenkamer eigenlijk, speciale ruimte voor gemaakt.
2: Ja, ik heb de sounds van een kelder. Ja, en daar steek ik dan dozen in dozen, zodat dat niet te veel plek is.
1: En waarom eigenlijk? Waarom doe je dat?
2: Ja, waarom? Hele goede vraag, want eigenlijk is er bijzonder weinig reden voor. Maar ja, dat is wel al eens een keer van pas gekomen bij een verhuis bijvoorbeeld.
1: Ja,
2: als je
1: dan
2: een koffiemachine in de oorspronkelijke doos terug kan steken, dan verhuist dat super gemakkelijk.
1: Ja, want eigenlijk is dat de vraag natuurlijk die we stellen aan jou. Moet je dat bijhouden, de verpakking? Veel mensen denken, je moet dat bijhouden voor de wettelijke garantie als je het terug moet brengen.
2: Ja, en dat is helemaal niet zo. Dus dat maakt het best te vreemder dat ik dat wel doe. Je moet, als je een product hebt gekocht, dan heb je daar 2 jaar garantie op. En als je die garantie wil laten uitoefenen, omdat het effectief kapot is gegaan in die eerste 2 jaar, dan moet je dat terugbrengen naar de winkel waar je het gekocht hebt. Maar dat moet helemaal niet in de oorspronkelijke verpakking. Je mag dat gewoon zo onder de arm meenemen, de winkel binnenwandelen en zeggen, het werkt niet meer, herstel het of geef mij een nieuwtje.
3: Ja, maar je moet toch wel iets van bewijs hebben, hè? Want als ik dat ergens heb gekocht, weet ik veel waar of gekregen heb. Een kassaticketje of zo? Of ja, garantiebewijsje?
2: Ja, zoiets. Wel, ja, inderdaad. Want ja, je moet wel kunnen bewijzen dat je het in die winkel gekocht hebt. Maar goed, met de verpakking kan dat niet. Dus dat hoeft helemaal niet. Maar een kassaticketje is het beste. Want daar staat ook een datum op wanneer je het gekocht hebt. En vanaf dan begint die 2 jaar wettelijke garantie te lopen. Dus er moet een datum staan op dat papiertje. En de naam van de winkel en het exacte product dat je gekocht hebt. Wat ook bijvoorbeeld kan, is een mail met een leveringsbon in. Als je een groot toestel gekocht hebt en ze komen dan leveren, dan begint je wettelijke garantie ook pas te lopen op het ogenblik dat het geleverd is. En dan moet jij dus kunnen aantonen op dat ogenblik zijn ze dat bij mij thuis komen zetten.
1: Okay.
3: Kijk, je hebt ook altijd mensen die niks meer hebben, hè? Misschien hoor ik wel thuis in die categorie van mensen.
1: Geen bonnetjes,
3: en dan kan je ook gewoon op je app laten zien, hè, de Belfius app. Ja, maar ik heb dat op die dag gekocht. Dat kostte zoveel geld. Zie, dat is naar u overgeschreven.
1: Dat is ook wettelijk.
3: Dan zijn ze ook mild.
1: Ja, dat is ook goed. Ja?
2: Dat kan ook, ja. Daar staat dan niet bij dat dat exact voor dat koffiemachine of die elektrische tandenborstel was. Maar vaak kan dat wel wat terug te leiden zijn. Of vinden zij dat dan wel in hun systemen terug? Dat kan ook. Maar het kassaticketje is dus wel
1: het
2: eigenlijk
1: het gemakkelijkste. Oké, perfect. Ja.
0: Het cijfer van de dag.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
2: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
4: Er wordt voor maar bijna 200 miljoen euro gesaneerd op personeel. En dat doet mij denken dat er toch op een bepaalde manier ontslagen zullen gebeuren. En ook de Vlaamse ambtenaar heeft ook nog 2 feestdagen officieel. Koningsdag 15 november en Allerzielen 2 november. En ook die 2 feestdagen worden geschrapt.
2: En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
1: Dit is Joe.

0: Zo Top 2000 Hotspots.
1: En als je houdt van de muziek van de Top 2000 en je wil er eens gaan inwandelen, dat klinkt heel erg raar en abstract. Het kan, beste vrienden. We gaan met z'n allen naar Kortrijk willen gaan de komende weken. En Andy is er al. Anne van Elzen. Dag Anne. Hallo.
2: Hey, ja, goedemorgen. Ik sta hier op een super iconische plek, sowieso, in Kortrijk, in het Belfort. En dat is niet zomaar. Want dat is voor een première voor de stad, maar ook een première voor ons. Want de geschiedenis komt hier tot leven, maar dat is niet alles. Want vanaf vandaag komen hier ook echt iconische top 2000 nummers helemaal tot leven. Want we hebben hier een paar hotspots gebouwd in de binnenstad van Kortrijk. En wij staan hier, als je het een beetje kan meezien, in het Belfort aan een... Ja, supercool. Dat is Wrecking Ball van Miley Cyrus. Hè. Je kan hier gewoon binnenstappen en dan echt de meest fantastische foto's maken. En dat is te doen en te beleven vanaf vandaag tot en met natuurlijk 23 oktober met het ganse gezin. Maar ik heb hier nog een fantastische dame bij me staan. Dat is de burgervader, moet ik niet zeggen. Dat is de burgermoeder van Kortrijk, Rut van den Bergen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anne. Goedemorgen, luisteraars.
2: Hoe uniek is dat hier allemaal, zeg. Dat is, sorry, de andere steden moeten de duimen leggen nu, hè, voor Kortrijk.
3: Ja, ze moeten dat af en toe doen, maar nu des te meer. Het is echt ongelooflijk plezant. Al die iconische videoclips hier op heel charmante, iconische plekken in onze stad. We staan hier in het Belfort, maar zo zijn er nog gedurende een wandeling in onze stad heel plezante plekken die op die manier worden ontdekt.
2: Ja, sowieso kan je daarvoor terecht in onze Joe-app. Daar kan je dan ook vinden op welke plekken precies. Elke dag van 10 tot 5 kan je hier overal... Ja, je laten gaan eigenlijk. Hè? Want ik zou zeggen, als jij je geroepen voelt, mevrouw, om...
3: Ja, dat wil ik straks wel eens proberen, misschien wel. Dus we hebben hier... En we gaan ook in ons winkelwandelgebied, in K in Kortrijk. Dus echt heel plezant. Iedereen uitgenodigd om naar hier te komen, jong en oud. De mama's en de papa's gaan herleven. Leven. Er zit zeker een song tussen die jullie allemaal kennen. En ook voor de kinderen is het natuurlijk heel plezant om dat dan te posten op de socials.
2: Ja, dat is zo. Hè. Er staat hier ook echt de plek van als je vanaf hier de foto neemt, dan ben je eigenlijk helemaal de Miley Cyrus van dienst. Nu, goed, ik ga jou officieel deze hele top 2000 hotspots in Kortrijk heel uniek laten openen. En ondertussen zal ik een keer demonstreren.
3: Doe jij dat daarvan?
2: Voilà, hier, mevrouw. Ja. Voilà.
1: Anne gaat op die bal zitten.
4: Heel sensueel, zoals Miley Cyrus herself dat
3: bij
4: ook doet.
3: Deze is de Joe Wandeling met iconische videoclips officieel geopend.
0: Dit is Joe. Joe 80s en 90s.

0: fantastisch om te zien.
1: Joe Top 2000 Hotspots.
2: Ja, die hebben net voorgesteld de Joe Top 2000 Hotspots in Kortrijk. Eigenlijk is dat een gratis wandeling en je komt 4 installaties tegen onderweg. En het is een beetje zo de 2.0 afgeleide van zo playback in de badkamer met een haarborstel.
0: Ja, de 6.0.
2: Nu kan je gewoon in de videoclip lopen. Dus Anne heeft dat daarnet gedaan aan Van Elzen. Wrecking Ball van Miley Cyrus. Je ziet dan echt zo een wrecking ball waar je op kan zitten, slingeren. En zo de omgeving daarachter, de scenery, is dan zo een verpulverde muur. Echt zoals in een videoclip. Dus als je dat dan post met dan de muziek eronder, kan dat dan doen met je kinderen, weet ik veel, vrienden, whatever. In ieder geval, dat is fijn om eens te doen, om dan zo echt in je favoriete videoclip te spelen.
0: Ja, en de 3 andere, we gaan er straks nog eens naartoe wandelen samen met Anne daar in Kortrijk. Maar de 3 andere, je kan in het stripverhaal van AHA gaan rondwandelen. Iconische clip Take On Me. Je kan helemaal schuin gaan samen met een ook een beetje schuinstaande Michael Jackson. Die zie je daar ook. Dat is fantastisch om jouw eigen videoclip te gaan opnemen bij Smooth Criminal. En zeker spectaculair. Dat gaat ook fantastische beelden opleveren. Is als je zoals de echte Lionel Richie op het plafond gaat wandelen. Vanaf nu, beste vrienden, tot het einde van onze Top 2000 in Kortrijk. We hebben trouwens nog een tip voor onze Top 2000 van een topchef.
1: Deze week in Date Night.
2: 'S Nachts mogen ze me altijd wakker maken voor...
3: voor seks.
2: Ik dacht dat je nu een gerechtje ging zeggen. Hè?
1: Date Night. Zes op date met topchef Marcello Ballardin.
3: Vrije dag vind ik fantastisch. Cappuccino's te maken, koesjes in zijn nek. Hm. De beste geur van de wereld, zo. De nek van Dominique. Zo.
1: Oh. Date Night met Tess Goossens en topchef Marcello Ballardin. Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en

0: thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
4: Nu ook in je Maxizo-winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
7: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
8: Xina.
7: Info in je winkel of op xina.be.
9: Joe, 80s en 90s.

0: advocaat van de duivel.
1: Onze lievelingsadvocaat is weer in de house. Goedemorgen, Rick Torfs.
2: Goedemorgen, Anke. En blij dat jij ook weer terug bent. Want ja, vorige week heb ik echt een vrij existentiële crisis doorgemaakt door jouw afwezigheid.
1: Dat snap maar ik.
2: Een mens moet met klappen in het leven kunnen leven.
1: Ja, ik ben blij echt waar. Want je hebt je pak aangetrokken. Dat is ook speciaal voor mij, hè? Dat chique
2: voor
1: pak.
2: Niemand anders.
1: Oh, en zo knoop. Ik heb je eigenlijk nog nooit zo ravissant gezien.
3: Hey, ik ben er ook nog bij.
1: Oh,
3: Huur een kamer, hè, vrienden.
1: Jaloers. Enfin, we gaan ons dus weer opjagen aan een dilemma van de week. Alhoewel, opjagen, ik vind het deze week moeilijk. In de zin van, ik kan me er niet in herkennen. Maar ik denk heel veel luisteraars wel.
2: Ja, en het dilemma komt van Katja. Ze zegt, ik ben een alleenstaande vrouw zonder kinderen. En heb een broer en zus die allebei wel kinderen hebben. En ik zit met dit probleem. Mijn ouders zijn buitengewoon vrijgevig voor de kinderen van mijn broer en van mijn zus. Ze betalen bijvoorbeeld mee aan fietsen, schoolkosten, hobby's en allerlei andere grote uitgaven. Ik gun hen dat natuurlijk, dat is de kwestie niet. Maar eerlijk gezegd voelt het soms toch een beetje oneerlijk. Zelf heb ik geen kinderen. Ik krijg dus geen extra financiële steun. En wat wij vooral dwars zit is dat als mijn ouders er niet meer zijn, dan hun vermogen in drie gelijke delen wordt verdeeld.
3: Nou, zo gaat
2: voor
3: het.
2: Mijn zus, mijn broer en mijzelf. Maar tegen dan hebben de kinderen van die twee anderen en zijzelf al jarenlang veel financiële steun van mijn ouders gekregen. En is er misschien al een heel groot stuk van dat fortuin weg? En dan is de vraag, is het verkeerd om nu toch aan mijn ouders te vragen dat ze nu al rekening houden met die gelijke verdeling? Eerste mogelijkheid. Of moet ik gewoon accepteren dat het hun geld is en daarmee uit?
1: Ja, ik vind moeilijk. Ik heb geen
3: broers en kinderen.
1: Ik wou zeggen, ik heb geen broers en zussen en mijn man ook niet. Dus dat is moeilijk voor ons.
3: Ik zit wel een beetje in die situatie natuurlijk. Hè? En Sander trouwens, onze producer ook. Je hebt ook
1: Sander,
3: broer en zus.
1: Heb jij dat dilemma stiekem ingestuurd?
4: De kinderen van mijn broer en zus die krijgen heel veel van mijn vader, van de anderen. Maar dan denk ik altijd, ik vind dat gewoon leuk.
1: Maar jij bent ook echt jouw broer en zus en eigenlijk ook wel beste vrienden. Hè? Jullie komen zeer nauwe, goede, warme band.
3: Ja, maar ik heb ook een hele goede, nauwe band. Ik denk dat er echt een heel groot onderscheid zit. Sander, ik denk dat wij alle twee ertoe in staat zijn om onze boontjes te doppen.
4: Anders gaan we gewoon later bij die kinderen een beetje leuren als warm.
3: Volgens mij is het daar echt de clue. Je kan er je niet over uitspreken als je niet weet wat de financiële situatie van Katja is. Hè? Als je echt ook al je best moet doen om rond te komen elke maand, zoals veel mensen dat tegenwoordig moeten doen, ook met wat er allemaal gebeurt in de wereld. En dan zie je dat die centen wel allemaal kunnen gaan naar de kinderen van je broer en je zus. Ik snap haar gevoel heel erg. Ik denk, ik vind dat mijn ouders, ik heb altijd gezegd, het is het geld van mijn ouders. Ze doen ermee wat ze willen. Zelfs als geven ze het weg aan wildvreemden of aan wilde braspartijen, orgieën. I don't care.
1: Hola, Annie en André.
3: Ze doen het niet. Maar snap je wat ik bedoel?
1: Jullie mogen doen wat jullie misschien altijd al gewild hebben.
3: Zij hebben ervoor gewerkt. Ja. En zij mogen doen wat ze willen. En als ze dat aan die kleinkinderen voor het grootste kunnen geven, prima, fair enough, geen probleem. Maar ook omdat ik zelf niet in de financiële problemen zit.
1: Ja.
3: En dan wordt het anders, denk ik.
1: Ja, is dat anders. Maar ik denk ook wel eens, Sven, dat er ook gewoon mensen zijn die gewoon hun broer of zus niet graag hebben. Die misschien hun neefjes en nichtjes niet graag hebben. En die gewoon zo wat denken van, het moet eerlijk zijn. We zijn met drie kinderen, we hebben recht op evenveel.
3: Ja.
1: En zeker als die band er niet is. Want je hebt ook mensen die het minder financieel goed hebben, maar die het toch hun nichtjes en neefjes gunnen, omdat die band zo sterk is. Dus het hangt van twee dingen af.
3: En er is ook nog een verschil tussen cadeautjes geven. Hè? Cadeautjes geven, daar gaat niemand lastig over doen. Zo ethisch en

0: Klaas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
1: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
2: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
3: Alles is op.
2: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
3: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
6: Panzers voor life!
5: Wist je dat die crazy achtervolgingen, thugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
7: Go yellow!
8: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Show. 80s en 90s. Advocaat van de duivel.
1: Ja, maar wat een dilemma, meneer Tors.
2: Zeker. Katja, alleenstaand en zonder kinderen, ziet met leden ogen hoe haar ouders, de kinderen van haar broer en zus, bedelven onder de cadeaus, bijdragen, financiering van hobby's, fietsen en zo meer. En ze denkt, ja, later dat vermogen in drie, maar wat schiet er nog van over?
3: Ah, Greet, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen, Anke.
3: Lieve Greet, je hebt, ja, er hebben zoveel mensen een bericht gestuurd, maar jouw mama die heeft ervoor gezorgd dat er nooit wrevel kon ontstaan, want die loste het goed op. Hè. Vertel eens, wat was bij jullie de thuissituatie?
4: Ja, ik heb twee zussen en die hadden allebei twee kinderen en ik had zelf nog geen kinderen. En mijn mama vond het niet eerlijk dat de kleinkinderen dan met verjaardagen, Sinterklaas, met Kerstmis allerlei cadeautjes kregen. En dat ik dan veel minder zou krijgen. En die zorgden ervoor dat ze mij dan ook iets extra toestopten. Dus soms gingen we samen shoppen.
3: Wow.
4: En dan kreeg ik een extraatje.
3: Ja.
4: Ik woonde ook vlakbij, dus ik deed ook heel veel samen met mijn mama. En ik hielp haar ook heel vaak. En zij zou dat gewoon niet eerlijk gevonden hebben als mijn nichtjes dan veel meer zouden krijgen, mijn neefje dan ik.
3: En had je het soms in je hoofd, schot het wel eens in je hoofd van, zeg, potverdikke, zeg, die kinderen die krijgen nogal veel. Hoefde het niet per se voor jou, of toch wel?
4: Ik heb daar nooit geen probleem mee gehad dat die veel kregen. Maar dat kwam misschien ook omdat mijn mama zorgde dat het eerlijk was.
3: Ja.
4: Maar niet dat dat voor mij hoefde. Maar ik vond dat wel heel leuk natuurlijk dat ik dan ook iets kreeg.
3: Dat zal wel.
4: Dus zij heeft dat altijd zo opgelost totdat ze overleden is. Maar ik kan mij voorstellen dat andere ouders een andere situatie
1: zouden
4: vinden.
1: Ja, er komen veel andere situaties binnen, Greet. Dat is helemaal juist. En ook heel veel frictie daar toch over, merk ik. Hè?
3: Ja, maar geld is toch altijd een vies beestje, hè, Greet?
1: Ja.
4: Geld is heel moeilijk, ja. Dat is inderdaad, en daar ontstaat heel veel ruzie over. Want er zijn vaak mensen die zich misdeeld voelen en dat is niet fijn.

0: van de duivel.
1: Maar geld is een vies beestje, dat is al deze conclusie. Het is niet normaal wat dat teweeg brengt bij mensen, ook aan reacties. Want ja, er zijn situaties wat allemaal heel eerlijk aanvoelt. Maar er zijn ook heel veel situaties die binnenkomen waar alleenstaande mensen zeggen, ja, maar sorry, maar ik gun mijn neefje en nichtje wel iets, maar het is zo oneerlijk en kromgetrokken bij ons. Nu, ik denk dat Grim en Sander en wij allemaal ondertussen 15 of 16 of meer luisteraars hebben gebeld die in zo'n penibele situatie zitten, die heel onrechtvaardig voelt. En mensen willen er allemaal niet over praten op de radio, want ze zeggen, dan wordt het probleem in de familie nog groter en is zeker niet opgelost. En dan hebben we ruzie, maar de frustratie is heel groot.
2: We mogen het wel anoniem voorlezen, dus ik ga mijn best doen om niemand te verraden. Maar er komt hier binnen, ik heb 3 kinderen en mijn 2 zussen elk 1 kind. Mijn moeder had laten weten dat ze het geld van de erfenis allemaal aan de kleinkinderen wou geven. En mijn 2 zussen sindsdien op hun achterste poten, want ja, ik heb dus 3 kinderen en zij elk 1. Dus dan gaat 1 dochter met al dat geld lopen, terwijl ja, eigenlijk is het voor de kleinkinderen, hè. Maar ja, dus dat is een vervelende situatie. Ook wrijving tussen de zussen daar. Iemand anders stuurt, ik kan geen kinderen krijgen. Na het overlijden van mijn mama bleek dat mijn nichtje €50.000 kreeg. Zij zegt van, ik heb altijd opgepast, allemaal gratis gedaan, cadeautjes gegeven. Die mama heeft dat ook gedaan. Ze heeft er nooit iets van gezegd, maar ze kan het niet verwerken. Die €50.000. Heel de nagedachtenis aan haar mama is daardoor vertroebeld. Want ze zegt, ja, ik kom wel rond, maar ze voelt zich minder waard, omdat zij dan geen kinderen heeft gekregen. En dan die €50.000 achter haar rug. En nog iemand zegt anoniem graag, mijn zus heeft een boekje waarin ze alles heeft opgeschreven wat mijn kind van mijn ouders gekregen heeft.
1: Oh.
2: En ze verwacht nu dat haar zoontje, dat 3 jaar wordt, exact hetzelfde krijgt als mijn dochter van 16 jaar.
1: Dat is vanaf dat je
2: begint te noteren in een boekje, denk ik, my god.
1: Maar jij hebt dan geen broers en zussen. Ik heb het al wel. Ik trek het me niet aan. Mijn ouders mogen geven wat ze willen. En ik probeer ook de dingen te doen die ik kan voor mijn neefjes en nichtjes. Maar
2: even een kanttekening. Ik had wel een broer, maar die is overleden. En dan denk ik, weet je, geld, dat kan dan zo tussen broers en zussen komen, in plaats van dat je gewoon blij bent dat je ze nog hebt. Wat?
1: Rick, meneer Tor.
3: Om te beginnen vind ik wel dat ouders hun eigen geld mogen beheren zoals ze willen. En daar steun ik een beetje wat Sven ook zei. Ze mogen zich te buiten gaan aan slimpartijen, decadente feestelijkheden, verre reizen, casinobezoek.
1: Of goede doelen steunen, wat mijn ouders bijvoorbeeld doen. Het is niet altijd dat ze.
3: Maar die 4 vond ik ook goede doelen. Dus ik raad het iedereen van mijn leeftijd een volle aan om daarvan te profiteren. Dus het is hun geld en kinderen mogen niet te veel verwachten. Maar eens het gaat over de verdeling van het geld van die ouders, zou ik toch buitengewoon voorzichtig zijn, want daar ontstaat altijd herrie over. En wat ik in dit geval, het geval van Katja, een beetje moeilijk vind voor haar, is dat haar leven als afgerond wordt beschouwd. Zij is een alleenstaande zonder kinderen. Maar wie weet, wat gebeurt er nog in haar leven? Misschien ontmoet ze een partner die wel kinderen heeft. Misschien krijgt ze er zelf nog. Dus daar zit een beetje het sukkelachtige statuut van de alleenstaande in. Ja. Dat wordt bevestigd door die ouders. Vind ik niet zo goed. En ik zou daarom heel sterk toezien op een goede verdeling in 3. Zeker niet een beurt overslaan en alles aan de kleinkinderen geven.
1: Wettelijk zelfs.
3: Dat mag niet altijd, wanneer de reserve wordt overschreden. Dus ik zou zeggen, verbras uw geld, maar wat overblijft, probeer dat gelijk te verdelen.
1: Dit is tijdens het leven. Mijn ouders hebben superveel aan hun kleinkinderen, de kinderen van mijn broer. Ze doen daar dingen mee. Mijn papa is op reis gegaan nu met een van de nichtjes, omdat ze naar het EK Atletiek samen zijn gegaan. Dat kost geld. Moet hij dat toch niet aan mij ook gaan geven?
3: Ja.
1: Maar nogmaals,
3: dat zijn de cadeaus. Dat zijn de cadeaus. Als je echt zo structureel begint met bijvoorbeeld een fiets of een auto te kopen, jarenlang studies betalen, dat vind ik toch iets anders dat je meer in rekening mag brengen.
1: Blijf bij hetzelfde. Als je het niet nodig hebt als alleenstaande of kinderloze, vind je het niet zo erg. Als je de centen wel nodig hebt, hakt het erin.
3: Een kinderloze, vind ik, moet echt als een volwaardig kind worden beschouwd. Dat je niet zegt, kijk, die zal wel zijn plan trekken en die andere planten zich succesvol voort en daar gaan we meer aandacht aan besteden. Dat vind ik ook iets wat pijn kan doen. Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelf bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
2: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
1: Het voorstel van CD&V is opmerkelijk, want de voorbije jaren was de partij altijd streng voor euthanasie. Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. De Vlaamse regering komt straks opnieuw samen om de plooien over de begroting glad te strijken. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen, waardoor Vooruit minister Gené een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependalen geeft de fout toe en gaat het rechtzetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
3: Zo meteen komt eerst de directeur getuigen waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
1: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegasque Vacheron de nummer 18 van de wereld in twee sets, 2 keer 7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig. Maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden.
0: Dit is Joe 80s.

0: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Nog voor jij kan denken...
12: Ik heb gelijk geen energie.
11: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
13: Oh, mijn rug zit vast.
11: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
11: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn. It's a
14: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: vrienden, als je vroeg wakker bent, dan weet je het al. Deze week besteden we elke ochtend vroeg, ik weet het, rond 6:30. Maar dan zijn de kinderen nog niet wakker. Aandacht aan de online wereld van de kinderen. Want ja, wanneer moeten ze een smartphone krijgen? Hoe moeten ze daarmee omgaan? Hoe kunnen we dat controleren? Waar moeten we bang voor zijn? Er zijn veel mogelijke nadelen en risico's ook aan verbonden. Maar goed, we moeten er sterk in staan. Als je vragen hebt over het online gedrag van jouw kind, dan kan namelijk de gratis slimmer online tool van Proximus helpen. Want die werken samen met heel veel instanties die weten hoe je daar moet mee omgaan met kinderen en bijvoorbeeld hun smartphone en online gebruiken. Met die tool kun je onder meer verdachte berichten, links en e-mails controleren. En je moet ook geen klant bij Proximus zijn. Iedereen kan daar naartoe gaan, naar die tool.
1: Vanochtend ging het over sexting. Dat is een concept. Ja, volwassenen die doen dat op eigen risico. Maar je wil het concept sexting zo niet associëren met je eigen kinderen, met je eigen tieners. Het gaat over het sturen of het ontvangen van seksueel getinte berichten, foto's of video's via internet of telefoon. Ja, en vooral dat verder verspreiden van dat materiaal, dat mag niet, maar dat gebeurt vaak helaas. Maar wat zegt de wetgeving daarover? Mogen tieners dat eigenlijk allemaal legaal doorsturen? Wannes Magiets van het Centrum voor Seksuele Gezondheid, Sensoa, die legt het uit.
2: Onder de 16 jaar kan iemand volgens de wet geen toestemming geven om te sexten. Niemand mag dus sexten met iemand jonger dan 16. Dan 16 en 17 jaar, die mogen onderling wel sexten, als ze daar allebei toestemming voor geven. En als je 18 jaar of ouder bent, dan mag je enkel nog seksten met iemand die wel zelf ook meerderjarig is.
1: Dat zijn duidelijke regels en die zijn nodig, want dat bewees de reactie van een mama die meteen reageerde na dat gesprekje. Haar dochter van 12, die werd, haar dochter van 12, hè, luister goed, hè, werd slachtoffer van sexting.
3: Ik kwam ervan aan mijn dochter dat ze zo stil en teruggetrokken was. Ik zei, dat klopt iets niet. En gelukkig kon ik op haar Snap-profiel inloggen en kijken. En toen zag ik allemaal berichtjes in het Engels.

0: schoonfamilie iets aandoen.
1: What the fuck?
0: Dus, en ze dan beginnen vertellen en vertellen. Dan zijn we naar de politie gegaan. En inderdaad zijn dat allemaal een verslag van gemaakt. En ook doorgestuurd naar Child Focus. Het IP-adres gecontroleerd en al, maar helaas is die man, jongen, nooit gevonden.
1: Ja, dat is ambetant, hè.
0: Ja, hij deed zich voor als een 14-jarig kind, maar uiteindelijk was een volwassen man.
2: Ja, intussen gaat het.

Wel goed met de dochter, 4 jaar later heeft het verwerkt. En even geruststellen, 8% van de tieners doet aan sexting. Dus dat is niet iedereen. Maar het zijn er toch nog te veel die dan ook nog echt, ja, waar het misloopt. Voor al je vragen kan je nog altijd terecht op de slimmer online tool van Proximus. Een gratis platform dus waar je met al je bezorgdheden terecht kan. En morgen hebben we het over online pesten. Nog zoiets belangrijks. Wat kan je als ouder doen als je kind gepest wordt op die vervelende Snapchat?

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Dit is Joe.
4: Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
2: Daarbij moesten 6 mensen naar het ziekenhuis gaan met rookinhalatie, waaronder 1 peuter van bijna 2 jaar. Het motief op dit moment wordt nog onderzocht. Het gerechtelijk lab en ook Dovo zijn daarom ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden. We voeren uiteraard dat onderzoek heel ernstig en is op dit moment nog te vroeg om uitspraken te doen over het motief.
1: Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er zelf nog bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer kan. Je moet dan wel vooraf een wilsbeschikking opstellen. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Meri. Het voorstel is opmerkelijk, want de partij was de voorbije jaren altijd streng over euthanasie.
3: Als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. En uiteraard moet je dat doen op een respectvolle manier, door de familie goed te betrekken, door de artsen een juiste context te geven. Maar deze stap is volgens mij ook vanuit een christendemocratisch perspectief het juiste om te doen.
1: Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. En in het zuiden van Frankrijk wordt gewaarschuwd voor overstromingen en veel schade door hevige regen en onweer. De weerdiensten hebben de regio in code rood geplaatst. Er kan 100 mm neerslag vallen in een uur tijd, waardoor het water in de rivieren snel kan stijgen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en een graad of 20.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Pepermania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg schat,
7: ja?
8: Die badkamer, daar is het lekker geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
10: Ixina.
9: Info in je winkel of op ixina.be.
11: Zo ethisch.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Oh.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
5: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise.
7: Mm-hmm.
8: En dan ook nog 2...
7: Was dat alles meneer?
8: Geef mij ook nog 1.
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op het eten? Of?
8: Nee, het is voor...
9: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
11: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
12: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op Audi.be.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
14: Op en top professioneel, met de pro van...
13: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
15: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
18: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
19: Alles is op.
18: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
19: Oké,
18: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
18: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van
21: Leonidas.
20: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen. Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
5: Daarbij moesten 6 mensen naar het ziekenhuis gaan met rookinhalatie, waaronder 1 peuter van bijna 2 jaar. Het motief op dit moment wordt nog onderzocht. Het gerechtelijk lab en ook Dovo zijn daarom ook ter plaatse gekomen om een onderzoek te voeren naar de omstandigheden. We voeren uiteraard dat onderzoek heel ernstig en is op dit moment nog te vroeg om uitspraken te doen over het motief.
4: Het is al de 4e explosie in Antwerpen in 1,5 week tijd. Verschillende energieleveranciers hebben een klacht ingediend tegen iChooser. Dat is de belangrijkste organisator van groepsaankopen in ons land. Dat systeem zelf vindt de sector geen probleem, maar wel dat er gemorreld wordt aan de algemene voorwaarden. Mark van den Bos van sectorfederatie VEPEG.
6: Leveranciers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat je een klant 2 maanden op voorhand moet verwittigen als zijn contract afloopt en je moet een nieuw contractueel voorstel doen. Maar dat zou niet meer mogelijk zijn met de huidige voorwaarden die iChooser zegt. Dus eigenlijk de voorwaarden van de groepsaankopen moeten afgestemd zijn op de wettelijke verplichtingen die de energieleverancier heeft.
4: En de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. De rechter nam hem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar Belkacem wil in België blijven. Hij heeft hier ook een vrouw en 3 kinderen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In het binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden.
3: Dit is Joe.

0: Let's get out of here. Word to your mother.
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
1: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
1: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Hè? Ah, een cape?
1: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoop, man!
7: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie...
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
1: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Go Yellow!
9: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Oei, dat moet ik rap zijn.
9: Info op telenet.be.
11: De beste volle van maken, dat kan tellen.
12: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
12: Mata.
11: Lidl, dat kan tellen.
13: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
15: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
16: It's a Sunweb holiday.
17: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Dit is
18: Joe 80s and 90s.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
8: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platenfilms.
2: Panzers for Life!
1: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag. De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekeningen op welzijn. Minister-president Diependaal gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latré.
6: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinetscheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
5: Diependaal stelt straks zijn beleidsplannen voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Galloué na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Essurdiacourt. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al lang rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
7: Fouad Belkacem heeft met Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
5: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België blijven dus. Minister van Asiel en Migratie Van Bos-Zuid die wil daar niet van weten en zegt dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. Een mogelijk steekincident op een passagiersvliegtuig van Dubai naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meerdere keren gestoken met een mes. Volgens berichten op sociale media kon een passagier hem overmeesteren. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen. En zijn er aanwijzingen dat de co-piloot het vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijn Stadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20.
4: Dit is Joe

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van...
4: Leonidas.
5: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
6: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
5: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
6: Oh, met praline, die gouden.
5: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
7: Discamania, media bij Carrefour.
8: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
10: Voilà, ze, ons nieuw huis is verzekerd.
9: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Ja, dat was de deur.
10: Ja.
11: En wat nu?
10: Ik bel direct de makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
11: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde. Oef.
13: Dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, ja, ja, schat,
14: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadent. KBC beweegt met je mee.
0: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
15: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.

0: ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
6: Code Yellow!
7: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Oei, dat moet ik rap zijn.
7: Info op telenet.be.
9: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
10: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
9: Voorwaarden op leonidas.com.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag. Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
2: Een begroting maken, vanzelfsprekend, zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
1: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 14:00 zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
3: Fouad Belkacem heeft met Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
1: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer.
4: Volgens getuigenissen zou de co-piloot geprobeerd hebben om de piloot te overmeesteren met de intentie wellicht om het vliegtuig te kapen of nog veel erger om het vliegtuig te doen neerstorten. Gelukkig is het niet zo ver gekomen naar verluid omdat enkele van de passagiers op tijd hebben kunnen ingrijpen binnen gedrongen zijn in de cockpit toen ze merkten dat er iets misging.
1: Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en de regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
0: Dit is Joe.

0: De Maitre chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Hallo.
3: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
4: Ja, ik wil autotechniek studeren.
3: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
4: Nou ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
3: Ja.
4: En dan krijg ik misschien wat centjes.
3: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
9: Op, alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
10: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
14: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
15: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
16: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
16: Imoscoopman!
18: It's a Sunweb holiday.
19: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
20: Dit is Joe 80s and 90s.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford.
4: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
8: Absoluut, met de Pro van
7: Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Amai, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelkubus in je brievenbus.
3: De beste volle van maken, dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Rond deze tijd legt Vlaamse minister-president Diependalen zijn beleidsplannen uit in zijn uitgestelde septemberverklaring in het parlement. Vanmiddag bereikte de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Dat was gisteravond al gelukt, leek het, maar vooruit vond nog foute cijfers in de tabellen. Dat is nu rechtgetrokken, maar politiek journalist Karel Latré is scherp over de manier waarop dit allemaal gelopen is.
7: Dit soort discussies is iets wat je altijd in elke omstandigheid onder elkaar kan regelen. Het feit dat vooruit publiek wil gaan met de kritiek en zegt dat de minister-president geen begrotingsakkoord meer heeft, 2 uur nadat hij dat live op televisie kwam toelichten, dat is ongezien.
6: In verschillende landen is de politie binnengevallen in 100 panden van de motorbende Hells Angels. Ook in Limburg, in ons land. Het kaderde allemaal in een groot onderzoek naar criminele organisaties en het witwassen van geld. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt. In Duitsland is ook bijna €50 miljoen in beslag genomen. En het Amerikaanse leger is volledig vertrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten zijn weg, net als het materieel. De VS trok Irak in 2003 binnen, eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, later door de strijd tegen terreurgroep IS. Officieel is die in Irak al jaren geleden verslagen, maar helemaal weg is IS niet. Nu de Amerikanen vertrokken zijn, viert Irak 4 dagen lang dagen van de soevereiniteit. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer, kan het tot 27 graden worden. En morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden dan.
5: Dit is Joe.

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bell & Bo.
1: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Oh, hey.
5: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be. Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Joe, 80s en 90s.

0: Yo, ik ben Adil El Arbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
1: Platzers for life!
0: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependaal heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependaal probeert het parlement ervan te overtuigen dat het gaat om meer dan cijfers.
4: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
3: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring ook in het Vlaams parlement. Bij 10 huiszoekingen in een drugsonderzoek in ons land en Nederland zijn 8 mensen opgepakt. Dat laat de Nederlandse politie weten. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Eindhoven. Hij zou synthetische drugs maken en verkopen. In ons land gebeurden de huiszoekingen in Pelt in Noord-Limburg. En de VS heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. Alle soldaten en al het materiaal zijn daar nu weg. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, nadien tegen terreurgroep IS. De Iraakse regering heeft nu 4 nationale feestdagen afgekondigd. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en tot 27 graden daar. Morgen vooral in het oosten regen, graad of 20. Vrijdag en in het weekend soms droog, zon en ook 20 graden.
2: Dit is Joe 80s.

0: lig je dan? In bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
0: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise.
2: Mm-hmm.
3: En dan ook nog 2...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
7: Ja, ik bel rap de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
12: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
13: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
14: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
15: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn. It's a
16: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Beste vol of aanmaken, dat kan tellen.
1: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
3: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
6: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
8: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
10: Go Yellow!
11: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Oei, dat moet ik rap zijn.
11: Info op telenet.be.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi. Altijd slim.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag. Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat €3 miljard besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
6: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
5: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT €7 miljoen moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.
4: Dit is Joe.

0: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: In september krijg je voor de verjaardag van Ixina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel.
2: Ixina.
1: Info in je winkel of op ixina.be.
3: Joe

0: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
4: Bel & Bo.
1: Lekker, echt lekker.
5: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Scanmania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
2: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
3: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
4: Alles is op.
3: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
4: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
6: Een goedemiddag. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
7: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
6: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Het Ros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Het Ros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Het Ros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Zo kan je je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
8: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is. En in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
6: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
9: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
6: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
5: Dit is Joe.

0: speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton.
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be... En bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Raak links langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim. It's a
5: sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Dit is Joe.

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.

season

0: Yo, ik ben Adil Alarbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
1: Patsers for life!
0: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: De Missed You Dutchess van Connections.
4: Allee, de US of A. Ja. De moeite zeker.
5: Oh, dat is echt crazy.
4: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
5: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
5: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
4: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
5: Nee, gemist.
4: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
6: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
9: Een goeie avond. De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies, de scheemaker van de Socialistische Vakbond.
10: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering onze feiten de doodsteek te geven.
9: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat €247 miljoen besparen op het gemeentefonds. Een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
11: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
9: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat. Vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
12: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is. En in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
9: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
13: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
9: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
8: Dit is Joe.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
2: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
4: Wat doe je vandaag het best met je spaargeld? Betaal je niet te veel voor je lening of verzekeringen? En hoe haal je meer uit je loon? Tijdens de HLN Geldmaand beantwoorden de HLN-experten elke dag al jouw vragen. Zo hou jij op het eind van de maand meer centen over. Kijk in de HLN-app voor alle tips.
5: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
6: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
7: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: In september krijg je voor de verjaardag van Xina tot 6 elektrotoestellen cadeau. Snel naar je winkel. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
9: Joe, 80s en 90s.

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo.
3: De Mistje Dutjes van Connections.
4: En, hoe was Thailand?
5: Oh, echt zalig. Veel gezien.
4: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boerin National Park in het wild gaan kijken?
5: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
5: Ook gemist.
4: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
5: Je toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
4: Oh, maak mee.
1: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
7: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
8: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
9: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
10: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
11: Elke woonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Veranda's van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Veranda's Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
12: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
13: Iedereen gelukkig.
12: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
4: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
3: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KUL staat op de 47e plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
2: Dit is Joe.

0: grijze onweerszone over het land met...
1: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja,
3: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Ixina.
5: Ixina, ja aan je dromen.
7: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, elke vrijdag op VTM Go.
8: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel erop onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Amai, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
14: B-Bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
16: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tom&co.com.
17: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
18: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
19: It's a Sunweb holiday.
20: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
0: Wat is dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog 1...
0: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Harta, harta, voeta.
4: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
5: Ai, poesje.
4: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
5: Ah, poesje.
4: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kaart.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
0: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
0: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
0: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
0: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
9: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
12: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
15: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
14: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Code Yellow!
17: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
18: Wat?
17: Hier staat op alle modellen.
18: Ja.
17: En die prijzen zijn die gecheckt?
18: Absoluut.
17: De Ford Kuga vanaf €24.500.
18: Yep.
17: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
18: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
19: Ford.
20: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
21: Joe, 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Een goede avond. Het worden spannende dagen voor de Vlaamse regering, dat zegt politiek journalist Karel Latree. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken zullen er de komende dagen meer details bekendgemaakt worden over de begroting.
2: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
1: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten nu worden stilgelegd. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Ah, wel weet je, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Je gelooft dat niet, hè? Oud, jong, dan word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
1: Beemsterkaas.
2: Lekker, echt lekker.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
1: Patsers voor life!
3: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+. Plus.
1: Neem ze kaas.
2: Lekker, echt lekker.

0: stappen in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
1: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Joe, 80s en 90s. Good times, great music. It is Joe. Spinderella cut it up one.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goede avond. Minister-president Matthias Diependalen geeft toe dat zijn regering moeilijke maatregelen neemt, maar die zijn volgens hem nodig om de toekomst te verzekeren. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen om geen tekorten te hebben op de begroting.
2: Ik denk dat het belangrijk is dat we dat begrotingsevenwicht hebben. We schuiven geen schulden door naar de volgende generaties. We gaan onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met ons gebrek aan moed. Dat gaan we niet doen. Daartegenover staat inderdaad dat er moeilijke maatregelen op tafel liggen.
1: Vanmiddag stelde Diependalen zijn begroting voor in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt daar een debat over. En in Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goede avond. De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
1: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop nu gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe

0: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
1: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
0: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
2: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
0: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. Voor het eerst in ons land is een mensachtige robot aan de slag gegaan op de werkvloer. Meer bepaald bij een verpakkingsbedrijf in Hoogstraten in de provincie Antwerpen. De robot zou op termijn verschillende taken kunnen uitvoeren, maar voorlopig is hij nog traag. Philippe Fransen.
2: Dit is ook de eerste stap. En in elk innovatief proces moet je leren met vallen en opstaan. We willen aan de frontline zitten, op de eerste rij, om te zien wanneer wordt het toepasbaar, wanneer is het efficiënter, wanneer... Hoe gaat het productie beïnvloeden in de toekomst?
1: Volgens het bedrijf is het niet de bedoeling dat er jobs verdwijnen. En voetbal Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal verlaten. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media. Ronaldo heeft ruzie met de bondscoach omdat hij hem zondag tegen Noorwegen 90 minuten op de bank liet. Hij ging na de wedstrijd recht naar de kleedkamer en trainde de dagen nadien ook niet mee. Morgen speelt Portugal tegen Denemarken. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe 80.

evening, Mr. Bob.

James, how the hell do we get those diamonds down again?

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
2: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop nu gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
1: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
0: Dit is Joe